Céline Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar

0: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny, of de letter N, wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: balen, zeg. Die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
1: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
0: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
1: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Goed plan!

0: in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Stad. Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Kine. Dat is gewoon leuk.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Christensen staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland worden om verschillende redenen kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind.
7: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
11: Ha, wie schön!
12: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
13: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen.
11: Het centrumrechtse blok van premier Christensen staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Dankjewel. Hey, goedemorgen. Zometeen een nieuwe weekendochtendshow. Eerst echt weer Parkstad verkeersinformatie. De situatie op de Limburgse snelwegen. 0 files gelukkig, wel 1 flits gemeld. En die vind je op de A73 Venlo richting Echt. Hectometerpaal 12.4.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Bruno Mars en Apete.
1: Weekend. Weekend is RTV Parkstad.
0: Ja, hartelijk zondagochtend. Good morning, good morning. Yippie met de weekendochtendshow. Ben je onderweg naar de sportschool misschien wel? Of heb je net je vingers verbrand aan een vers afgebakken broodje? Het kan allemaal. Kom je net bij de kapper vandaan met een verse vlaai voor bezoek vanmiddag? Of doe je het gewoon rustig aan en ben je misschien een klein beetje brak van een zaterdagavond stappen? Alles kan op zondagochtend. Ik ben in ieder geval tot 12 uur bij je. Met de allerlekste muziek als soundtrack voor jouw zondagochtend. Ja, en heb je nou een nummer waarvan je denkt, die wil ik vandaag echt even horen. We maken de show samen. Dus stuur je verzoekje naar echtweerparkstad.nl. Druk op het WhatsApp-icoontje. En wie weet hoor je jouw nummer zo wel voorbij komen. Ook de track van vandaag hoor je zo. Ja, en die track is voor een artiest die gisteravond na 6 jaar weer terug op het podium stond. En er is nog meer muziek onderweg. Straks hoor je namelijk Temper City. De band waarvan op internet werd gedacht dat ze door AI waren gemaakt. Maar dat klopt dus helemaal niet. Self-aware hoor je zo, maar eerst Willy William.
2: Goedemorgen.

rustige zand uit je ogen weg doen. Met Willy William en natuurlijk Ego horen hier op Echte Wippers. Dat is zometeen de track van vandaag. Een nimmer dat ik heb gekozen tot de activiteiten en sfeer. Van deze zondag 13 september 2026. Ja, en het gaat over iemand die na 6 jaar weer terug is met optreden. Nou, wie dat is, hoor je zo. Na de nieuwste van Temper City.

muziek van Temper City. De band waarvan gedacht was eerst dat het AI was. Je hoorde Self-Aware. Bij een gloedje nieuwe weekendochtendshow. Een hele goede morgen. Jippie op de zondagochtend. En nee, ik slaap nog net niet hier. Gisteravond mocht ik samen met Erik Kim vervangen. Bij Kim en Erik met Saturday. Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Ja, en toen moest ik hier weg. En nu ben ik er weer. Dus ja, is mijn tweede thuis echt weer parkzat. Met alle plezier zit ik hier weer om voor jou de allerlekste plaatsen te draaien. En altijd rond de klok van bijna 9:30. Zo noem ik het altijd. Dan draaien we weer de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zondag 13 september 2026. En vandaag is die voor Celine Dion. Begin dit jaar konden ze 26 concerten aan, enkel en alleen in Parijs. Dat gaat haar grote comeback worden, of dat is haar grote comeback geweest. Want gisteravond was de allereerste show. Ja, en wat deed dat geweldig. Eerst wil ik eventjes met jou even kijken naar alle tracks die zij heeft gemaakt. Bijvoorbeeld deze. Baby, you like It's All Coming Back To Me Now. Ja, banger. Alle 26 shows waren onmiddellijk uitverkocht. Voor onder andere deze tracks. I'm Alive. All my world is there. I'm glad that I'm alive. En Beauty and a Beast. Ja, ook zo meezingig. Al die 26 shows waren dus meteen uitverkocht. Gisteravond was de allereerste van die 26. En wat klonk dat geweldig. Ik zag meteen allemaal filmpjes voorbij komen op Instagram. Moet je luisteren. Dit was My Heart Will Go On live in Parijs. Ze moest zelf huilen. Ja, geweldig. Verdiend heeft vandaag ook de track van vandaag op Echte Parks. Dat dit is It's All Coming Back To Me Now.

0: Ze is weer terug. Celine Dion in zaal, coming back to me now. Vandaag de track van vandaag, omdat ze gisteravond aan een reeks van 26 meteen uitverkochte concerten begon in Parijs. Zometeen ga ik piano spelen. Nou, dat is leuk, hè? Ook Pink komt eraan en so what? Het is goed die zondagochtend beginnen. Zometeen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ja, Hendricks Mode. Prachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendel. Lederhosen.

0: Heerlen.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
5: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Goed plan!
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er is tot nu toe 1 dodelijk slachtoffer geborgen. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
8: Good morning, good morning. Jip hier met zometeen Rockwell.

0: Walkwall and Somebody's Watching Me. Ja, perfecte zondagochtendmuziek. En tot 12 uur hoor je nog veel meer van dit soort heerlijke tunes. Afgelopen week was ik deze show aan het voorbereiden en toen zag ik het volgende nummer in de playlist staan. En het enige wat ik dacht, ja, nu moet ik echt mijn kans gaan pakken. Nu is het tijd voor mijn grote doorbraak. Want dit nummer kan ik namelijk spelen op een keyboard. Ja, ik ben thuis meteen achter het keyboard gedroken. Dat ding heeft volgens mij inmiddels al 2 eeuwen overleefd. Maar het klinkt er altijd prima. Telefoon erbij, opname aan en ik ben gaan spelen. En ik ga het resultaat niet aan je laten horen. Ik hoop natuurlijk dat je het nummer kunt raden. Dat zou voor mij echt een gigantisch compliment zijn. Dus, daar komt-ie! Ja, kippenvel toch? Ja. En ik wil ook even proberen of ik de stem eroverheen kan zetten. Komt-ie?
1: Come up to me.
0: Ja, een beetje van de toon.
1: Tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are.
0: Ja, een beetje van de toon, maar je hoort het wel, hè? En dan kwam hier even mijn slotstuk. Ja, het was de Scientist van Coldplay, dat kon je wel horen, hè? Ik hoop het. En als je nu denkt, leuk Jip, doe dit item iedere week. Sorry, dit is namelijk het enige nummer dat ik kan spelen op een keyboard.

Als je net pas inschakelt, ik deed het nummer net op de piano. Maar nu is mijn zelfvertrouwen toch weer wat geminderd, want dit klonk toch weer veel beter. Hè? Coldplay en The Scientists hoor je hier bij de Echt TV Parkstad zondagochtend. Zometeen een Bauza en Magnetic na Bilal hier.

Magnetic en de Bauza. En daarvoor liet ik mijn pianokunst horen. Misschien dat ik Magnetic ook nog wel zou kunnen spelen. Dat lukt me misschien wel. Middenkort misschien weer. Goedemorgen Parstad. Dit is de weekendochtendshow. Gezellig als je erbij bent. En dus tijd voor een zangeres die paraplu's verbiedt tijdens haar optredens. Terwijl ze wel overzingt. Ja, als ik er nu zo over nadenk, misschien maar beter ook. Want met al die paraplu's in het publiek, ja, zie je natuurlijk helemaal niks meer. En voordat je weet, kom je de zaal even met een oog minder. Laat het dus maar gewoon bij je nummer houden. Rihanna en Jay-Z hoor je nu in Parkstad. Dit is Umbrella.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Rakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dankjewel Bas voor het laatste nieuws. Zometeen muziek van Malef en Jonas Blue in de weekendochtendshow. Eerst de RTV Parkstad verkeersinformatie. 0 files, wel 2 flitsers gemeld. En die vind je bij de A73 Venlo richting Echt. Hectometerpaal 12.4. En de volgende, die staan nog bij de Bandenglaan. Nou, dat is leuk, hè? Dan ga ik gewoon door mijn eigen jingle heen praten. Dat ik mezelf aankondig. Komt-ie nog 1 keer. De flitser bij de A73 Venlo richting Echt. Hectometerpaal 12.4. En bij de Bandenglaan, daar staan de flitspalen beide richtingen. Ja, nu mogen we.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
4: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ah, wie schön!
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: De spanning, de ontlading,
8: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
6: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Kom binnen.
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
5: Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Mmm.

zomer op RTV Parkstad met Jonas Blue en Melf. Goedemorgen Parkstad, dit is de weekendochtendshow. Jippie, en het is zondag 13 september. De week loopt alweer langzaam op zijn einde. En er staat vandaag genoeg op het programma, vooral voor de voetballiefhebbers. De Nederlandse voetbal is ook dit weekend weer volop bezig. Gisteravond kwam Rode EC natuurlijk al in actie tegen Vitesse. De drie punten zijn binnen, gelukkig. 1-0 werd gemaakt. En vandaag gaan we gewoon verder. In de keukenkampioen-divisie bijvoorbeeld speelt Volendam vanmiddag tegen FC Den Bosch. In de Eredivisie begint de zondagmiddag met Excelsior tegen FC Utrecht. Om 14:30 speelt SC Heerenveen. In de Eredivisie begint de zondagmiddag... Om 14:30 speelt SC Heerenveen tegen Telstar. En Feyenoord gaat op bezoek bij PEC Zwolle. Later vandaag wordt er ook nog gevoetbald in Eindhoven. PSV tegen Sparta. En voor de liefhebbers van Engels voetbal... Nou, om 18:30 staat namelijk de Manchester Derby op programma. Manchester United tegen Manchester City. Vanmiddag om 15:00 start ook de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen is gisteren in de kwalificatie op plek 3 geëindigd. Gaat Max dan misschien wel vandaag voor de eerste keer dit seizoen... Ja, misschien wel op pole position pakken. Zou wel lekker zijn, hè? Ook op RTV Parkstad staat de zondagavond weer in het teken van sport. Om 18:00 is Henk van Bagen met een nieuwe aflevering van Parkstad Regio Sport. Maar er is vandaag meer te doen dan alleen sport. Vanavond op televisie een nieuwe aflevering van Bestemming X op RTL 4. Mijn Guilty Pleasure Postcode Loterij Miljoenenjacht is om 8:00 ook weer te zien. Op RTL 5 duikt Ewout in de wereld van mensen die hun levensduur willen verlengen. En direct na journaal zijn André en Johnny weer te zien op NPO 1... met de vaste aflevering van Beestenboel. Genoeg te bekijken en genoeg te doen vandaag dus. Maar wat je ook gaat doen, geniet van je zondag. Echt verparst, dat heeft perfecte soundtrack. Ed Sheeran is onderweg. Eerst Lady Marmalade.

0: Axwell en ik was zo more than you know.
1: Google zegt het.
0: Ja, het is tijd voor een nieuw potje. Google zegt het. Jij moet de titel en artiest raden van de songtekst die Google jou vertelt. Google die poept je eigenlijk een beetje uit. Jij moet dus raden welke titel en artiest dat is. Heb je het goed, dan win je echt een hele leuke prijs. Dan win je namelijk de eer van de echte Webhardstad. Altijd al willen hebben, toch? Ja, zeker. Dit is de opgave van vandaag. Ja, ik denk dat die wel te doen is. Moet je luisteren, zo klinkt die. Hou je je oren gespitst.
2: You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out.
0: Weet jij welke track het is? Laat het weten via de Echte Bars website, titel en artiest.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: gemaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Thanks voor het laatste nieuws. We zitten midden in een potje. Google zegt het. Jij moet de titel en artiest raden, ja, van de songtekst die Google jou vertelt.
5: Google zegt het.
4: Met een beetje vertrouwen en een beetje vertraging vertelt Google zegt het dat de Google zegt het gaat spelen. Ja, dat is ook haag of zijn zondagochtend natuurlijk, hè. En ook die van mij, want ik kom ook niet lekker uit mijn woorden vandaag. Zo, hè. Goedemorgen. Goedemorgen Parkstad, dit is de weekendochtendshow met dus het spelletje Google zegt het. Jij moet de titel en artiest raden van de songtekst die Google jou vertelt. Ik vind hem best wel makkelijk, hij is te doen. Laat weten via Echte Parkstad als jij het antwoord weet. Dit is de opgave.
5: You know I know how to make them stop and stare as I zone out the club. Can't even handle me right now. Watching me, I go all out.
4: Weet jij het antwoord? Laat het weten via de Echte Parkstad website. En druk daar op het WhatsApp-icoontje. De titel zit in de tekst die je net hoorde. Eerst Cameron Whitcomb,

0: Google zegt het.
1: Hoor je Robert, we Barstad. We zitten midden in een potje. Google zegt het. Jij moet de titel en artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. Het is wel een makkelijke opgave van vandaag. Ja, en dit is de opgave. Moet je luisteren?
0: You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out.
1: Het antwoord is Flo Rida en David Guetta. Club can't handle me. Gefeliciteerd als je het goed hebt. Jij wint de eer van Echte Parkstad. Prijs die je altijd al zou willen hebben, hè?
2: Alweer een winnaar.
1: Jij bent de winnaar van vandaag. Flo Rida, David Guetta, hoor je nu ook hier op Echte Parkstad. Club can't handle me. Goedemorgen. You know

0: Echte wipartsen met Rain Big. Yo, de zonnebank, een soundtrack van je zondagochtend. Zometeen classic van Justin and Brown. Ook komt er een artiest aan die wel heel bijzondere merchandise heeft. Een tandenborstel. Dit is de weekendochtendshow met muziek van Timbaland en One Republic. Apologize.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Nou, dit is leuk. Ik wou nog helemaal iets gaan zeggen over Teddy Swims ook. Justin Bieber. Nee, dit... Nou, alles gaat mis hier. 3, 2, 1, niks gebeurt. Je hoorde hier op Echt TV Parks dat Justin Brown een heerlijke classic Somebody Else Guy bij de zondag van Echt TV Parks had. En tot 12 uur nog veel meer van dit soort tunes. Goedemorgen, jippie. Ja, ik zit nog een beetje in een zondagochtend vibe. Iedereen en ik ook. Zometeen hoor je een artiest die wel een heel bijzonder item in zijn merchandise heeft. Want heel veel artiesten verkopen natuurlijk truien, sokken, pyjama's, drinkbekers. Noem maar op. Shawn Mendes heeft zelfs een kussen met zijn eigen hoofd erop. Oké, die snap ik nog. Maar Justin Bieber, die heeft zijn eigen tandenborstel. Ja, een tandenborstel. Zijn hoofd staat erop. Er zit zelfs een apart knopje op. Druk je daarop, dan begint er muziek van Justin te spelen terwijl je je tanden poetst. Geniaal toch? Tandenpoetsen wordt nooit meer saai met Justin Bieber. Dit is Daisy's hier op Echte Weer Parkstad. Goedemorgen. Oh.

Hè? Ik wou net die tandenborstel bestellen die Justin Bieber als merchandise heeft. Staat er niet meer. No products found. Jammer zeg. Justin Bieber, Daisies. Hoor hier op echte VPAXAT. Tijdens de weekendochtendshow, goedemorgen. Het is bijna 11 uur. Zometeen, na nieuws van 11 uur, heb ik muziek voor je. Dat te maken heeft met 9-11. Ook One Day komt eraan, en Love Myself. En we gaan het hebben over de Voice Kids. Eerst, ik ben zo blij dat het eindelijk zover is. Dat het eindelijk misschien wel eraan komt. Oasis, een aantal hints op social media. Is het nieuws echt een zit? In een video op social media is te zien Oasis 14.09 4 p.m. Dat betekent Oasis 14 september 4 uur. En als je even op de agenda kijkt, vandaag is het 13 september, dus morgen maandagmiddag, dan gaat de band waarschijnlijk een lang verwachte tour aankondigen. 2025 hebben ze al een reeks reunieconcerten gegeven in het Verenigd Koninkrijk. En er was toch één vraag altijd, kunnen we ook shows van Oasis verwachten buiten hun thuisland om? Het antwoord lijkt nu definitief ja te zijn. Het gerucht ging begin de zomer al. Maar nu zijn ze dus ook allemaal teasers aan het posten. Voor elk land, ja, voor allemaal steden. De grote kans is dus ook dat de tour naar Nederland komt. Hoogstwaarschijnlijk in de Johan Cruijff Arena. Want de band deed dus een video waarin twee jongens in een haven wegrennen voor de politie. En dat lijkt een hint te zijn naar een verhaal uit het Oasis. Verhaal van Oasis. De band was bij een eerste buitenlandse show in Amsterdam onwijs dronken geworden op de ferry naar Nederland. Hierop volgde een ruzie aan boord, waarna de band het land niet in mocht. Eenmaal aangekomen in de haven bij Hoek van Holland, toen werd Liam, een van de mannen van Oasis, achterna gezeten door de bewaking. En dat zie je eigenlijk precies terug in de video. Dus hoogwaarschijnlijk kunnen we volgend jaar in de zomer mee gaan zingen met Liam en Noel van Oasis. Je hoort ze nu ook hier op RTV Parkstad. Oasis, dit is Wonderwall.

0: Oasis. Ze komen waarschijnlijk weer terug naar Nederland. Heel waarschijnlijk. Morgenmiddag, 4 uur gedaan, dan gaan we meer weten. Dan gaat de Oasis, ja, waarschijnlijk die wereldtour bekendmaken waar iedereen naar uitkijkt. Zometeen na 11 uur muziek van Bruno Mars. Oh, maar Sal komt eraan. Ook One Day I Love Myself.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwel. Daar is wat los, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles.

0: Rijnsberg in Heerlen.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30... toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dankjewel. Good morning, good morning. Dit is de weekend ochtendshow. Tot 12 ben ik nog bij met de allerlekkerste muziek. Eerst de echte Parkstad verkeersinformatie. Het is rustig op de Limburgse snelwegen. Dat is ook natuurlijk altijd zo voor de zondagochtend. 1 file wel bij de N296 Maaseiken richting Susteren. 0,5 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. De weg is daar afgesloten. Flitsers zijn er eentje gemeld bij de A73 Venlo richting Echt. Hectometerpaal 12,3.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip Hansen.

Weet je nog een moment dat je te horen kreeg? Afgelopen vrijdag werd die vraag naar mijn gevoel vaak gesteld aan mensen, aan elkaar. Afgelopen vrijdag was het namelijk 25 jaar geleden dat twee vliegtuigen de Twin Towers in New York raakten. Het zal je niet nog gaan zijn, 25 jaar geleden was 9/11. Ja, en ik zat vrijdag ook op Instagram te scrollen en zag beelden van herdenking van 9/11 in New York. Op die plekken waar de Twin Towers stonden vlogen 2977 drones rond. 1 voor ieder persoon die bij de aanslag is overleden. En op een gegeven moment gingen die drones samen met de Twin Towers vormen. Ze maakten de torens na. Echt een prachtige herdenking van die verschrikkelijke aanslag in New York. Ik was toen zelf nog niet geboren, maar als ik verhalen hoor in de documentaires en van mensen omheen, merk je hoeveel impact die dag op de hele wereld heeft gehad. Veel mensen vonden het in die tijd troost in muziek, want daar is muziek natuurlijk ook voor, troost en steun vinden. En veel Amerikanen vonden die troost in een nummer Overcome van de Amerikaanse band Live. De band zette het nummer kort na 9/11 gratis op hun website als steunbetuiging voor de Amerikanen. En omdat het dit weekend 25 jaar geleden is, wil ik deze track ook voor jou nu hier draaien. Dit is Live met Overcome op Echte Web Barstad.

0: Een eerbetoon aan 9-11. Dit weekend 25 jaar geleden overkomen vonden veel mensen steun. En daarom hoorde je hem ook hier op Echt TV Parkstad.
1: Oh yeah!
0: Zonder Osten van Parkstad waar alles kan, dat hoor je maar weer. Een groot contrast van live naar Move 5. Hier zijn ze met Miss Me. Good morning, good morning.

Vind ik altijd leuk als het nummer dan zo eindigt met zo'n achtergrondkoortje. Survivor en Destiny Child. Het is zondagochtend van Echt Weer Barksat. Goedemorgen. In november begint er een nieuw seizoen van The Voice Kids. Dit jaar was natuurlijk de grote comeback van The Voice. En ook de kinderversie komt weer terug. Alleen, het nieuwe seizoen van The Voice Kids is al een tijdje geleden opgenomen. Precies een jaar geleden zaten ze al midden in de opnames. En via verschillende Juice-kanalen is de winnaar inmiddels ook al uitgelekt. Ja, ik heb het gelukkig nog nergens gevonden. Dus ik weet het nog steeds niet wie gewonnen heeft. Maar beter ook. Vroeger hoopte ik stiekem dat ik ooit de winnaar van The Voice Kids zou zijn. Want samen met mijn zusje, neven en nichten speelden we vroeger altijd bijna iedere keer The Voice na. En tijdens de battles deed ik serieus altijd dit nummer. Ik ken de hele tekst nog uit mijn hoofd. En zelfs de choreografie die we hadden bedacht, weet ik nog precies. Toch denk ik dat ik die carrière maar beter achterwege kan laten. En gewoon de muziek aan en afkondigen moet. Het gaat over Rihanna, Mickey Echo. Dit is Tay op Parkstad.

0: Vroeger speelde ik altijd met mijn neef en nichten, met mijn zusje, The Voice na. En dit nummer deed ik altijd tijdens de battles met een van mijn familieleden. Rihanna, Mickey, Echo en Stay. Zometeen muziek van Topic en Becky G. Sorry Papi komt eraan. Ook Bumfunk MC's, Freestyler en... If I could fall Vanessa Carlton. Into the sky. Oh, lang niet meer gehoord. Do you think time went past? Lekker hoor, hoor je zo.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest bij Tirolerland Kalebeske Sittard. Begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
7: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
6: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
7: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Goed plan!
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Yippie, met de soundtrack van een zonneochtend. Zometeen een tip van Yip. Ook Vanessa Carlton komt eraan na Bumfunk MC's.
10: Hazen in de Hazen.

0: Hoppa! Lekker hoor op die zondagochtend. Bamfunk MC's en Freestyler hoor hier op RTV Parks. Dat goedemorgen. Ja, zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip komt eraan. En, ja, weet je wat ik van dit nummer vind? Heel veel mensen, dan vind ik hem soms lekker op tempo. Dan vind ik het een goede sfeer hebben. Nu vind ik het een lekker intro hebben. Ja, het intro is lekker sfeervol. Moet je eens even luisteren, zo klinkt dat intro. Oh ja, moet het natuurlijk wel aanzetten. Ja, lekker sfeervol toch? Ja, nu kun je misschien al raden welke track het is. Dat kan, hoeft niet. Dus als je denkt te weten welke track het is, stuur dan eventjes een appje. Via onze Echtweerparks website. Echtweerparks.nl is the place to be. En als je daar dan bent, dan kun je even op het WhatsApp-icoontje klikken. En dan kan je bij ons in de studio terechtkomen. Kun je gewoon een plaatje misschien wel aanvragen nog. Of ja, raden welke track je zometeen gaat horen als mijn favoriete track van deze week. De tip van Jip komt er dus aan. Eerst even een vergeet me liedje.
1: Hey. Ken je deze nog?
0: Ja. Ik kon hem nog, maar misschien jij niet meer. Oh, wat is die lekker. Echt een zondagochtendclassic. Als je een zondagochtendclassic denkt, dan denk je aan deze. Vanessa Carlton bij de soundtrack van je zondag met A Thousand Miles.

Die vind ik nou leuk. Die is zo'n track wat iedereen kent. Dat, ja, in de jaren 90 was het een grote hit. En nu gaat het ook best viral op TikTok. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless. Hoor hier op Echte Parkstad. Goedemorgen. Dit is hem, de weekendochtendshow die bijna tot zijn einde loopt. Van zometeen vanaf 12 uur een nieuwe lunchshow met Mark Mechtens. Maar voordat het zover is, eerst de tip van Jip van deze week. Mijn favoriete track van dit moment. Nummer dat ik heel lekker vind om voor mezelf te draaien, maar dus ook voor jou. En deze keer is de track heel sfeervol. Ja, hij is sfeervol. En dat is vooral bij het begin, bij de intro. Moet je even luisteren, die liet ik net ook al horen. Oh, dat voelt toch meteen lekker. Ja, het is Son Milieu en hun hebben dus een nieuwe track uitgebracht. Die is eigenlijk al best oud, maar die track hebben ze vernieuwd. En daarom heet die ook Feels Part 2. De track is deze week mijn favoriete track van deze week. Is deze week de

Feels Like Home. De tip van je hebt van deze week. Feels Part 2 van Zombie. Wil je nou alle tip van je hebt tot nu toe checken? Ga dan naar een gelijknamige place op Spotify. Tip van je hebt streepje echt TV Parks. Dat vind je ze allemaal tot nu toe. Veel plezier zometeen bij Mark Mechtens. Nog een fijne zondag. En dit is Kensington en War.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Kom binnen.
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.

vrienden en vriendinnen van RTV Parkstad. Het is eventjes over 12, het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. Eerst eventjes de duimpjes omhoog voor Jip. Aanstaande zaterdagochtend om 9 uur is die er weer met de allergrootste hits. Nou ja, die allergrootste hits die hoor je ook hier in de Weekend Lunch Show. Zometeen een track uit de jaren 90 van The Golden Earring. Going to the Run komt eraan. Maar nu eerst...

Het lied gaat over Ed, een vriend van Barry Hay, lid van een motorclub. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk. Daarover gaat Going to the Run van het album Bloody Buccaneers. Over een 6,5 minuut dan hoor je John Parr hier op je radio. Maar nu eerst muziek van mensen die op het ogenblik 54 zijn. Of het misschien nog worden, want de kans is groot dat ze dan zijn geboren in 1973.

Een eendagsvlieg, als je het fancy zegt, een one day fly. John Parr en St. Elmo's Fire, Man in Motion. Uit de gelijknamige film, St. Elmo's Fire, uit 1985. Nu een track van een dame die flinke kritiek krijgt van haar fans. Voor de 20ste verjaardag van haar album B-Day verkoopt ze een luxe houten verzamelbox voor maar liefst €816. Maar de vinylplaten die je daarin moet stoppen, ja, die zijn niet bij de prijs inbegrepen. Sommige fans die zeggen het lijkt wel een kist voor een hamster.

0: zeker vinden. En ik kan me voorstellen dat sommige heren dat misschien ook denken. Robbie Williams, he's a real candy. Mensen, het is vandaag zondag 13 september 2026. Het is de internationale dag van de chocolade. Welke chocolade? Het maakt niet uit. Allemaal even lekker. Ondertussen dat ik eventjes een stukje chocola ga eten, draai ik voor jou de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij. Ook op zondag met alleen maar hits uit de jaren 80. Je hoort zo meteen onder andere...
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits op een rij voor de oplettende luisteraar. Allemaal uit 1986 en breuzelvrij. Je hoorde The Timex Social Club, Hollywood Beyond, Mai Tai, Berlin en zojuist Europe en The Final Countdown.
1: Radio Retro.
0: Het origineel stamt uit 2002, is van Lucy Pearl. Maar deze die stamt van een aantal jaartjes later, gemaakt door Buddy Love. It is Don't Mess With My Man.

0: nog lekkerder dan het origineel. Deze van Booty Love en Don't Mess With My Man. De radio retro in het eerste uur van de Weekend Lunch Show. En dat eerste uur, dat zit er bijna op, maar niet getreurd. Er komt ook nog een tweede. Zometeen na enen. Dus hou je radio hier.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes, Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: beginnt elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor dem Maatje Meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ-iers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100
1: jaar de glazen van Feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Bij Taxi Centrale B.

0: appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Mark Merkel.

Vrienden en vriendinnen, zondagmiddag, het is 13 september 2026. Eventjes overheen, welkom in deel 2 van de Weekend Lunch Show. Met uiteraard zometeen weer een nummer uit de jaren 90. Nick Kamen, ken je hem nog? I Promise Myself, hoor je zometeen.

hulp van een modellenuiterlijk. En natuurlijk ook met een beetje hulp van Madonna kom je in een heel eind. Dat gebeurde deze Nick Kamen. Zijn eerste hit, Each Time You Break My Heart. Maar jij hoorde I Promised Myself. Zometeen de weg TV Parkstad, Jonas Blue. Naar Lady

Janis Blue, DJ, producer en songwriter. In 2015 brak hij door op het wereldtoneel met een remake van Tracy Chapman's Fast Car. En anno 2026 maakt hij nog steeds muziek. Dit was die met Edge of Desire. Van mijn ouders heb ik een gedegen opvoeding gehad. Weet je wat zij mij altijd vertelden? Do the right thing.

0: Outcast klonk door heel Zuid-Limburg via FM89.2, DAB+, en het wereldwijde web, rtvparkstad.nl. Dat was Miss Jackson.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Nintendo, die naam die zegt je vast en zeker wel wat, hè? In 1989 kwam er een console op de markt, de Super Nintendo. En toen bestond dat bedrijf al 100 jaar. Ze hielden zich toen bezig met het maken van speelkaarten. En voordat ze daaraan gingen beginnen, toen boden ze onder andere taxiritten aan. En kon je er hotelletjes boeken als je seks wilde hebben.
2: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Ja, dat is echt waar hoor. We hebben een feitenonderzoek gedaan. Hey mensen, zometeen de 20 minuten hits om de rij, non-stop en breuzelvrij op je radio. Met daarin enkel en alleen hits uit het jaar 1987. Onder andere...

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Spiced food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ-iers. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
1: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: En alweer is een ronde van de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij verworden tot geschiedenis. Je hoorde Rick Astley, Whenever You Need Somebody, ook U2, Starship, The Pet Shop Boys en Dusty Springfield en zojuist UB40 en Maybe Tomorrow.
1: Radio Retro.
0: Omdat het kan.

0: je ook lekker staan proberen of het nog gaat, dat jumpen. Nou ja, ik heb het wel geprobeerd, het gaat niet meer. Jekyll and Hyde, Time Flies, de radio retro van dit uur. En inderdaad, Time Flies, want de Weekend Lunch Show die zit er alweer bijna op. Maar niet getreurd, zometeen na tweeën Johan de Vos. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad, in heel Zuid-Limburg.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
7: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
6: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
7: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Goed plan!
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over een uur om 3:00. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
10: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
11: Ha, wie schön!
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vöster dich Toes aan de Nuinhofstraat in de het. Like ons op Facebook.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
11: Yeah.

tot het eind. Helemaal. Een hele goede zondagmiddag. Het is 2 uur geweest. We zien op tijd om te beginnen om een heerlijke uurtjes zondagmiddag radio. Ja, het was al zo het geval, maar nu vanaf 2 tot 4 de volste zeer. Misschien zit je lekker thuis met een kop koffie. Misschien ben je onderweg of geniet je ergens van een heerlijke zondag. Ja, waar je ook bent, fijn dat je luistert. We gaan er samen een ontspannende middag van maken. Ja, mooie muziek en natuurlijk een beetje gezelligheid. Zo is het.

Idali, Ronnie Flex en Frenna. En dat was hij met Populair. En Katy Perry hoor je nog ervoor. Ah, het is zondagmiddag. En dat heeft toch iets bijzonders, hè? Ja, alles gaat er net een beetje rustiger. De boodschappen zijn misschien al gedaan. De lunch zit erop. En er is nog alle tijd voordat de nieuwe week begint, hè? Ja, dus probeer vandaag nog even niet aan morgen te denken. Ja, vandaag is het zondag.

0: tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
0: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

0: Even terug. Ja, even terug. Even vooruitspoelen. In de jaren 3000. Moet je je voorstellen dat je daarin zit? Ja, daar hadden ze het over. Burst. Dat waren ze. Bruno Mars ervoor, When I Was Your Man. En ik hoorde ook nog Topics. En Becky G en Sorry Papi. En GC Music Factory, Gonna Make You Sweat. En Carl Emerald met Back It Up. Dat waren ze 20 minuten lang op broodjes voor vrije hits. Hier bij het Wildparks op deze zondagmiddag. Gaan we lekker verder met deze oudje van Cloud alweer.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Hot Chocolate, You're a Sexy Thing. En Cloud hoor je nog met Sylvie. Ja, de middag vliegt voorbij. Maar gelukkig hebben we nog een heel uur vol muziek voor je. En mocht je ondertussen bedenken dat morgen alweer maandag is. Ja, die doen. Daar hebben we het straks wel over. Hè? Eerst nog lekker genieten van deze zomer.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1:01 liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek... en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Stuur je appje naar de

0: Shaggy was dat. En Raven en It Wasn't Me. Uit 2020 alweer. Pommelien Thijssen. Mo hoorde je nog wat ervoor met het midden.
1: Ja.
0: Ja, tijd voor een zondagse lach. Ja. Nou, waarom nemen we op zondag eigenlijk altijd voornemens? Morgen ga ik echt vroeg opstaan. Morgen ga ik gezond eten. Morgen ga ik alles netjes plannen. Vervolgens is het maandagmorgen en denken we, ach, volgende week dan maar.

Dusty en Jack Style John, Turn to Lights Off. En hij is hier in de vorm met die lekkere zondag plaatje. The A-Team, zo heet hij. Oké, sorry, toch heet weg, toch? Hey, laden we dan zo weer die 20 minuten lang breuzelvrij hits. Non-stop muziek komen eraan, straks na half. Maar eerst nog het nieuws natuurlijk. En nog een aantal plaatjes, zoals deze uit de jaren 80, David Bowie.

Waka van Nuano en Ames. En dat was David Bowie dat ervoor met China Girl. Ja, je kunt het wel, je hoort een bepaald nummer. Ineens ben je weer terug op een plek van vroeger. Een oude schooltijd, vakantie, een feestje. Of misschien die ene zomer die je nooit meer vergeet. Dat is precies wat de muziek zo bijzonder maakt. Hè? Daarom gaan we verder met het nummer dat misschien bij jou ook wel een mooie herinnering oproept. Hier is Duke, So Love.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ah, wie schön!
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

Viva la vida, Coldplay. Kantje Pap hier ervoor met Joshua Nolet. Van Chef Special natuurlijk. En Liefde in de Lucht heet het. En Hugel, Alternate. En Emmanuel, Angel. En Moving to the Sun. En Spin Doctors to Princess. En begonnen met Christina Aguilar was het. En Come On Over. Van een tijd geleden weer. Op deze zondagmiddag. 20 minuten lang bruisvrij hits waar het. Langzamerhand eindigen dit radioprogramma. Maar we zijn nog even verder. Deze. Prachtige. Chapel Rowan. En The Subway.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1:01 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: De spanning, de ontlading,
10: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigde oprit naar de Utrechtse baan op. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl. Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Het weer in het noorden en midden.

0: midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi.
6: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
9: 6. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
12: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
14: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
15: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
14: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
15: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
14: Goed plan!

0: daartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. En in Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1-race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat is niet die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken. En volgens de Wall Street Journal heeft premier Carney gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden.

0: Partijleider Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal mist voorkomen. Er staat dan weinig wind en het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
8: 8 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat?
10: Audio

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: En je denkt natuurlijk, we zijn er niet. Ja, jawel, we zijn er wel. Ik weet niet wat anders, jongens. Ah. En ik zeg natuurlijk weer een hele goede avond. En van harte welkom. Het is zondagavond. Het is 13 september 2026. En jongens, ik was deze week even boodschappen halen. En wat gebeurt er in de winkel? Je ziet overal al kerstspullen liggen.
1: Kerstspullen?
0: Ja, kerstspullen. Oh, je gelooft het niet, hè?
1: Ik was toevallig met mijn zoon aan het winkelen. Ja. En die zei, ja, we zagen daar vooral Sinterklaasspullen. Maar niet kerstspullen normaal, is al helemaal vroeg. Hey.
0: Nou, dan geef ik een goede tip. Ga even naar de... Ja, mag ik het eigenlijk niet zeggen, hè? Maar een hele grote Action. Zeg het gewoon.
1: Ja, ja.
0: En dan zie je het vanzelf al.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Action loopt al
0: heel ja, precies. Ja, precies. Ja, goedemiddag, goeie avond. Van harte welkom, 13 september. Ik zei het al. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? We hebben nieuws over Max Verstappen. We gaan zo meteen even bellen met Peter.
1: Ja.
0: Onze eigen Peter. We hebben het vandaag over de amateurdivisies. De eredivisies, de eerste divisie. Ik ga even met jou praten over het TCL, de tennisclub in Eigelshoven. De Vuelta, had je het ook over, hè?
1: Die is ook, ja, die is vandaag volgens mij beëindigd, hè?
0: Yes.
1: Er was iets speciaals mee aan de hand.
0: Ja, we gaan het hebben over Next Level. Dat zijn heren uit Heerlen.
1: Nou, het zijn vooral dames, hè?
0: Oh, ja, oké, de dames dan.
1: Next Level Dance.
0: Ja, oké. Dus daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. En wil jij een keer een uitzending? Laat het gewoon even weten. Stuur even een mailtje naar mij of naar Peter of naar Roy. En dan komt dat allemaal... Wat ben je nou een lachje, jongen? Niet leuk, hè? Nee, Henk@rtvparkstad.nl of Roy@rtvparkstad.nl. En dan komt dat helemaal goed. En het moet wel over sport gaan, jongens. Over jouw vereniging. Ja, dat is...
1: Dat is de enige voorwaarde, hè?
0: Dat is de enige voorwaarde.
1: Ja.
0: Ik ga nog één nummer doen en dan gaan we langzaam even bellen met Peter. Want hij heeft het allemaal op de voet gevolgd vandaag, namelijk de Formule 1. En het was weer spannend, jongens.

0: Goed, we gaan...
1: Ja, je hoort het op de achtergrond. Ze zijn druk aan bellen, jongens. En we gaan het zo meteen even hebben over de Formule 1... die vandaag gereden werd. En wij gaan bellen met Peter. En hij heeft, weet er bijna alles van, zegt hij altijd. Nou, ja, bijna. Goed, Roy, jij hebt Peter aan de lijn.
0: Ja, ik heb Peter aan de lijn. Hallo, Peter.
2: Hallo, Roy.
0: Hi.
2: Hallo, Henk op de achtergrond.
1: Hallo.
0: Ja, hoor je een echo? Nou, dan moet je even de radio uitzetten.
2: Nee, ik hoor geen echo. Ik hoor Henk op de achtergrond.
0: Oh, Henk hoor, joh. Dan verstond ik het niet goed. Maar ja, de Formule 1. Vroeger kwam je altijd even hier langs. Maar ja, goed, de tijden zijn een beetje veranderd. Maar in ieder geval, ja. Je hebt ze wel gevolgd vandaag, hè? Tot, ja. Wat vond je ervan?
2: Ik vond het best wel een leuke race. Ook zaten heel spannende momenten in.
0: Ja.
2: En vooral bij de start. Dat was zo magnifiek wat daar gebeurde, vond ik.
0: Ja, dat was zeker waar. En ja, ik heb wel trouwens het idee dat bij de start, hè, omdat dat met Max en Hamilton, dat wel een beetje ja, de toon heeft gezet voor Max en mensen voor de rest van de race.
2: Ja, want na wat ik in de beelden zag, had Max gewoon gelijk.
0: Ja.
2: Want hij lag eigenlijk in de bocht, lag hij net voor. Alleen waarschijnlijk niet ver genoeg voor om met de regels mee te gaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar om inderdaad een ongeluk te voorkomen, ja, was dat de uitweg. De enige uitweg wat Max zag. En daarom snapte ik de oproep van het team niet om de plaats terug te geven. Want dan was hij de twee plaatsen kwijt.
0: Ja, ik denk dat ze gewoon bang zijn van ja. Kijk, als je niet teruggeeft, ben je 10 seconden krijg je, geloof ik, hè? Dus dan kun je meteen de race afschrijven. Alhoewel, dat viel nu ook waarschijnlijk mee. Was hij misschien derde geworden. Maar ja, vooral het feit dat Hamilton natuurlijk gewoon ja, gigantisch achter lag op een gegeven moment. Hè? Problemen met zijn remmen. Ja, ja, dat heeft hem gewoon 5 seconden gekost, denk ik, uiteindelijk. Ja, die 5 seconden hadden misschien wel... ja, toch iets dichter bij Antonelli gebracht.
2: Ja, maar wat ik tijdens de race zag, was dat de Red Bull was toch op sommige plekken was hij wel heel snel.
0: Mm-hmm.
2: En op andere plekken dan zag je weer dat anderen wat dichterbij kwamen.
0: Ja, ja.
2: Ik vermoed dat hij misschien wel nog wat dichterbij had kunnen eindigen. Maar om voor de eerste plek te gaan... Nee, dat zag ik niet. Dan miste de Red Bull toch iets.
0: Ja, kijk, en zover geef ik je nog gelijk ook. Want had hij dichterbij gezeten, dan had hij in eerste instantie ook... misschien nog eventjes voor Antonelli gelegen. Had hij misschien de safety car ook te laat gepakt, hè? Dan had hij achter Norris aan gezeten. Die heeft hem eigenlijk gemist.
2: Ja.
0: Ja, dus dan had hij misschien de hele race wel anders gelopen.
2: Ja, en dat is doordat Norris in het begin zo ver vooruit ging. Hè, meteen 12, die zat op 12 seconden.
0: Ja, ja.
2: En op het moment dat eigenlijk de virtual safety car aanging, was hij dat licht al voorbij, dus dat kon hij niet zien.
0: Ja, precies. Dus ja, ik vind ook trouwens dat hij de terechte winnaar had moeten zijn. Maar goed, dat is mijn mening. Maar ja, hij heeft gewoon een keer weer pech gehad, hè?
2: Ja, dat is het nadeel als je in de beginfase zo ver uitloopt.
0: Mm.
2: En vooral toen de virtual safety car kwam. Ja, daar lag hij natuurlijk zo ver voor. Ja, dat kon hij nooit van zijn leven kon hij dat gezien hebben.
0: Ja, klopt, ja. Ja.
2: Kijk, dus het is wel leuk als jij de allersnelste op de baan bent... Maar je ziet, dat kan ook in je nadeel werken.
0: Ja, inderdaad. Zeker in de beginfase. Hè, dan is alles nog mogelijk, zeg maar.
2: Ja. Ja.
0: Maar goed.
2: Wat ik wel heel, heel erg goed vond, dat was Leclerc. Dat die het zo lang volhield op die witte banden.
0: Ja, inderdaad. En hopende op nog een keer een safety car natuurlijk. Wat ja, eigenlijk...
2: Virtual, ja.
0: Ja, ja. Wat dus ook, ja, een virtual safety car van safety car had in dit geval misschien niet zoveel uitgemaakt. Maar in ieder geval, ja, er zat een heel groepje bij elkaar die eigenlijk op hetzelfde hoopte. Maar uiteindelijk toch eieren voor hun geld hebben moeten kiezen.
2: Ja. Dus,
0: Maar ja, ik vond het wel een hele mooie race, moet ik zeggen. Ook op een baan die nog niet zo bekend is. Hè. Dus,
2: het was de eerste keer dat daar gereden werd. Hè.
0: Ja.
2: Kijk, en ik moet zeggen, als je dat bekeek, want het was... wanneer was dat? In mei? April of mei?
0: Mm-hmm.
2: Toen hebben ze beelden laten zien hoe het circuit er toen bij lag. Dus... En dan hadden ze gezegd, ja, dat zal wel niks meer worden. Maar ze hebben er een mooi circuit van gemaakt.
0: Ja, ja, het zag er ook allemaal goed verzorgd uit, moet ik zeggen. Dus niet geen stukje gepatchte weg of zo. Het zag er allemaal goed onderhouden uit.
2: Ja, want het enige wat is, en dat zeiden ze dus ook bij de commentaarposities, van er zijn sommige bochten, die zullen ze waarschijnlijk wel gaan aanpassen.
0: Ja.
2: Vanwege, er was ook een straf uitgedeeld vanwege remmen in de bocht of zoiets.
0: Ja. Ja.
2: Maar daar zeiden die jongens van, en dat klopte eigenlijk ook wel, ja, dan ben je al in de bocht als je kunt remmen. Dus die redenatie kwam niet op.
0: Nee, klopt, ja. Dus wat de opmerking was, geloof ik, zoiets van, dan moeten ze maar een loodje verplaatsen of zo. Hè?
2: Ja, hun zeiden, dan moeten ze, want ze hebben de plaatsen voor het circuit iets anders de layout gaan maken. Zodat je dan bij bepaalde bochten een langer rechtstuk hebt. Ja. Waardoor je wel de kans krijgt om dan te remmen voor de bocht.
0: Ja. Wat vond je verder van het circuit? Het was een beetje een stratencircuit, hè? Of het was een stratencircuit vergelijkbaar met, wat zeg jij?
2: Monaco, maar dan gladder.
0: Ja. Ja. Ja,
2: en natuurlijk het gevaar in Monaco, daar hebben ze vangrails staan.
0: Mm-hmm.
2: En daar kunnen ze met de wielen beter langs afgaan als bij die betonnen muur.
0: Ja. Ja, het ging een paar keer bijna mis, hè?
2: Ja, als één betonblok een beetje ver uitsteekt, dan kun je zomaar je wiel naar de galerie rijden.
0: Ja, inderdaad. Vorige week, hè, heb je die race misschien ook een beetje gevolgd. Wat vond je van...
2: Ik heb er wel een gedeelte van gezien, ja.
0: Ja, ja. Antonelli als laatste gestart, toch als eerste gefinished.
2: Ja.
0: Echt geweldig, ja, toch weer,
2: dat.
0: Hè?
2: Dat was echt een super race. Maar dat was ook een race die eigenlijk, waar je ook keek, was die spannend.
0: Ja, ja. Overal op de baan werd gevochten.
2: Ja.
0: En ja, Mercedes heeft gewoon weer, heeft duidelijk de beste auto. Vandaag misschien iets minder goed, maar toch nog altijd, toch nog altijd een topauto. Maar ik moet zeggen, die van vorige week was een briljante race door meerdere coureurs.
2: Ja, ja.
0: Dus,
2: dat had ik ook niet verwacht dat Max zo hoog zou eindigen. Want daar was hij echt dus wel in het nadeel. Ja, die bar.
0: Ja, toch derde geworden. Hè? Dus dat mag toch wel ook een compliment zijn. En vandaag tweede geworden. Op een misschien ook onverwachte manier. Maar gewoon slim gereest, denk ik.
2: Ja, ik denk dat hun tactiek precies goed was weer. Want dat is bij Red Bull is dat meestal het geval. De tactiek is heel goed.
0: Ja. Ja, ze hebben een paar goede ingenieurs daar zitten die dat goed kunnen bedenken. Ja, voor, die dame, ik weet even haar naam niet.
2: Ja, Anna. Anna Schmid.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Die schijnt er echt heel goed in te zijn. Dus wat dat betreft... Ja. Dus, en ja, ik denk dat Ferrari zijn kansen weer eens een keer heeft laten liggen met hun tactiek. Ze hebben het geprobeerd, maar ja.
2: Ja, en bij Mercedes hebben ze eigenlijk ook een fout gemaakt met Russell.
0: Ja, meens, ja.
2: Want die hadden ze eigenlijk

0: En dat levert dan de resultaten op.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Even kijken. Ik denk dat onze tijd er een beetje op zit. Ik vond het fijn dat je weer even in de lucht was.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik hoop dat je binnenkort weer eens een keer langskomt. Of dat we het via de telefoon doen. Maar in ieder geval, hopelijk bij de volgende keer weer.
1: Is goed.
2: Dankjewel.
0: Hoi hoi.
2: Doei doei.
1: Hoi hoi, fijne avond.

0: Ja, ik vind hem wel lekker deze, hoor. Heel lang geleden een dikke vette hit geweest. Golden Cream, An Englishman in New York. Daarvoor daarna nog Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back. Ik zei het al, 8 minuten over 8:30. Die tijd die vliegt voor mij. En aan de andere kant hoor je dan iemand niezen natuurlijk. Dat is onze Roy.
1: Ja.
0: Gaat een beetje met je?
1: Ja, het gaat zo. Jij hebt me aangestoken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik heb nog wat uitslagen voor je, jongens. En dan gaan we het hebben over de Eredivisie. In totaal, even kijken, 4 wedstrijden... waarvan 1 wedstrijd op dit moment nog gespeeld wordt. En dat is de wedstrijd PSV-Sparta-Rotterdam. Staat gelijk 1-1. De overige 3 wedstrijden, Excelsior-Utrecht, eindigde 1-2. Heerenveen-Telstar 0-0. En dan hebben we ook nog Zwolle-Feyenoord 0-7.
1: Ja,
0: ik was aan het kijken.
1: Ja,
0: 0-7,
1: ja.
0: Jongens.
1: Ja.
0: En ik zie net dat er een goal is gevallen bij PSV Sparta Rotterdam. Ja. En dat is nu 2-1. Dus weer 3 puntjes hebben voor PSV.
1: Maar ze moeten nog,
0: bijna
1: 40 minuten. Ja,
0: ja, precies. Ja.
1: Ja. Dat
0: jij had nog nieuws of zeg je van, ik sla het even over. Want...
1: Nou ja, nieuws. We hebben de Vuelta, die is vandaag geëindigd. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat... Ja, was het weer een redelijk spannende... Of ja, het was gewoon een mooie tour weer. Hè? Uh-huh. Ja, hoe heet het? Een ronde, zeg maar. Dus is een keer geen Roglic die wint. Dus Enric Mas, die is uiteindelijk geëindigd met de rode trui.
0: Okay.
1: Dat is de kleur van Vuelta. Ja. En Roglic is eigenlijk tweede geworden op 2 minuut 15... En derde Felix Gall op 2 minuut 44. En het was vandaag een bijzondere race. Dat waren dus niet de racewinnaars, maar de mensen die de eindslag hadden gewonnen. De race is op het laatst geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat er niet meer echt geraced werd voor het klassement. Maar wel nog voor de overwinning. En dat hebben ze eigenlijk gedaan omdat er vanuit de rijders toch wel... aangedrongen werd om in ieder geval vanwege het gevaar, laat ik het zo zeggen, om niet meer vol te gaan racen. En met name voor de klassementsrijders was dat wel belangrijk. Dus ze hebben hem op het laatste stuk geneutraliseerd. Dat wil zeggen, ze hebben dus de laatste doorkomst hebben ze laten meetellen. En dat telt dan mee voor de eindstand.
0: Okay.
1: En degene die nog voor de overwinning wilde fietsen, die hebben ze dan die mogelijkheid wel nog gegeven. En uiteindelijk heeft Tobias Johansen de sprint gewonnen. Dus geen derde overwinning van onze Belg. Maar die heeft uiteindelijk wel, even kijken, want daar heb ik ook nog een uitslag van... Voor de puntenklassement, dus het zijn de sprinters, is Wout van Aert wel winnaar geworden met 326 punten. Dus dat is wel een mooie Belgische overwinning.
0: Dat is een mooie overwinning. Absoluut.
1: Ja.
0: En mocht je op dit moment luisteren en je denkt van ik heb ook nog nieuws voor je of ik wil nog even iets kwijt, laat het gewoon even weten, jongens.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: Ja, ik vond het een hele goede opmerking van Roy net. Want je zegt net tegen mij van... Ja, we vinden het knopje niet, maar die zit helemaal met de website bij ons. Zit hier onderaan rechts. Dus maak even de website open en dan ga je even naar onder, naar rechts. En dan vind je het knopje voor, voor te WhatsAppen natuurlijk tijdens de uitzending. Maar wel tijdens de uitzending, jongens. Want na de uitzending heb je er niks aan. Als niemand er is natuurlijk. Of...
1: Ja, of iemand anders die niks meer met deze uitzending te maken heeft.
0: Dat kan
1: want,
0: ook,
1: want Theo zal onze appjes gaan beantwoorden.
0: Nee, denk het ook niet. Nee, dat zal hem weinig interesseren, de sport, tenminste, in zijn programma.
1: Ja.
0: Goed, je zei het al, Theo Sommersen straks om 10:00 met Rock and Ballads tot 12:00 vanavond. Dus kun je even nagedieten van het trieste weer wat wij hebben gehad de afgelopen dagen.
1: Ja. Dat mag ook wel, toch? We hebben zo'n goede zomer gehad. Ik denk dat echt niet te klagen is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En we gaan het straks nog even hebben over appjes.
1: Ja, appjes. App-terror.
0: Dat vond jij een heel goed onderwerp voor het programma, zei je.
1: Ja, het heeft wel niks met sport te maken, maar dat is onze persoonlijke ergernis, toch? Of
0: ja,
1: niet?
0: Dat gaan we straks in het tweede gedeelte gaan eventjes behandelen.
1: Ja.
0: Appjes.
1: Heel kort eventjes
0: in ieder geval. Ja,
1: maar als je daarover ook mee wil spreken, dan app even naar ons met jouw ideeën erover. Weer die app,
0: tuurlijk.
1: Ja, maar soms zijn ze goed, maar vaak, ja.
0: Oké, daar gaan we straks even over hebben.
1: Ja.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: al heel lang geleden dat dit een hele dikke vette hit was van meneer Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? En treedt hij trouwens nog op, weet je dat? Volgens mij niet, hè?
1: Geen idee eigenlijk. Okay. Ik hoorde er wel niks van, maar nee, zal me niks wonderen.
0: Nou, okay. In ieder geval uit onze tijd, hè?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Ja, wat uitslagen van voetballen, denk ik.
1: Ja, voor de Eredivisie hebben we nog uitslagen. Voor de Eerste Divisie natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: Vandaag hebben we nog gespeeld FC Volendam Den Bosch. En dat is 2-0 geworden. En gisteren heeft Roda nog gespeeld tegen Vitesse. En dat is 1-0 geworden. Dus Roda timmert goed aan de weg de laatste tijd. En ik heb eventjes gekeken, maar de overall stand in de Eerste Divisie, die ziet er eigenlijk best wel goed uit voor de Limburgse clubs, als ik zo mag zeggen.
0: Ja, Rode staat 6 voor je.
1: Dus MVV Maastricht staat momenteel derde. VVV staat vierde. En Roda staat nog een mooie zesde plaats. Dus wat dat betreft
0: gaat het
1: beter dan vorig seizoen, geloof ik.
0: Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Oké.
1: Ja.
0: Goed, we kijken even op de klok, jongens. Het is 9:05. Dat betekent dat we nog 3 minuten de tijd hebben voordat we eruit gaan voor de reclame-nieuws weer en de reclame. En daarna komen we bij je terug in het tweede gedeelte van het sportprogramma. En ik zeg het altijd erbij, heb jij nog wat? Laat het gewoon even weten. Stuur een appje of stuur een mailtje daaronder getekende. Henk@rtvparkstad.nl of Roy@rtvparkstad.nl. En de brieven worden allemaal, de mailtjes worden allemaal beantwoord. Dus wie weet zit je over een tijdje hier in de studio om te vertellen over jouw hobby. En dat heeft te maken met sport natuurlijk. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, gaan we doen. Tot zo, tot na 9:00. Thank you.

0: maken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ting.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
6: 9. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Dan mocht je in de auto zitten of mocht je op je werk zijn en je denkt van hoe laat is het nou? Het is 18 minuten over 9 op deze 13 september 2026. En je luistert naar RTB Parkstad. Sport tot 10 uur vanavond op jouw radio. Ik was net even een scrollen, jongens. We hebben het net gehad met Peter het eerste uur over de Formule 1. En ik ga jou nou even vertellen waar we nu heen gaan met de hele circus, zeg maar. De Grand Prix van Azerbeidzjan. Ja, dat is de komende week is dat te zien en te bewonderen. En als je er niet heen kunt gaan, kun je altijd kijken op tv of zo. De eerste vrije training, dat is op 26 september. Om, even kijken, om 10:30. De tweede vrije training op 24 september om 14 uur. De derde vrije training om 10:30 op 25 september. En de kwalificatierace, dat is op 25 september om 14 uur. En dan de race zelf is op 26 september om 13 uur. Goed, en dan weten we dat ook alweer natuurlijk. En we racen dan op de Baku City Circuit. Nou, lengte, dat is een flinke lengte daar. Aantal bochten 20, aantal recordronden 51. En de raceafstand is in totaal 306 kilometer. Nou. Zo, we zijn een beetje op de hoogte nou. Hè?
1: Weer op de hoogte, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het wordt weer een stratencircuit, hè.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, absoluut.
1: Geen muren raken.
0: Nee, nee. Nou, laten we hopen dat Max daar in die top 3 blijft.
1: Ja.
0: Zou mooi zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, even een dipje gehad, maar ja. Kom maar helemaal goed met hem. Had jij nog wat zeggen dat je zegt van...
1: Nou, ja. Ik heb net nog contact gehad, ja, via de app wel, met... Alweer die app.
0: ja, daar gaan we het over hebben.
1: De Koning.
0: Ja.
1: En we hebben hem een tijdje geleden in de uitzending gehad en... niet zo lang daarna heeft hij een ongeluk gehad. Hè. Ja, hebben we toen ook gemeld dat hij tijdens de training een hele... nare val heeft gemaakt met de nodige botbreuken. Zelfs, geloof ik, zijn rug was gebroken. Maar dat zal hij dan allemaal zelf nog een keer vertellen. Mm-hmm. Hij is momenteel op een hoogtestage in Spanje.
0: Okay.
1: Dus dat lekkere weer, dat heeft hij ook. En hij gaat, als hij terugkomt, gaat hij langskomen. En dan gaat hij over dat ongeluk natuurlijk wat vertellen en over zijn training... Maar ook, denk ik, is tenminste wel de bedoeling... over het WK Paracycling, wat dit jaar in Nederland wordt georganiseerd... in Apeldoorn. En dat is van donderdag 29 oktober tot zondag 1 november. En daarin zal hij volgens mij en een heel aantal disciplines ook mee gaan doen.
0: Okay.
1: Dus dat is wel lekker spannend.
0: Dat zou mooi zijn dat we hem even in de studio kunnen hebben. Dan,
1: ja, precies. Ja, dat is... Het zou heel mooi zijn en volgens mij wilde hij ook wel komen. Maar pas na als hij terug is van de hoogtestage.
0: Ja.
1: Dus 6 oktober zou hij terugkomen. En dan moeten we kijken of we een gaatje in zijn agenda kunnen vinden. Want hij moet natuurlijk wel...
0: Heb je het hartstikke druk nou, hè?
1: Ja, ja, zijn training moet hij natuurlijk op een hoog niveau vol gaan houden. Tot aan dat WK natuurlijk.
0: Ja, ja. En mocht je op dit moment zoiets hebben van... Ja, Timo de Koning die is vaker in de studio geweest.
1: Ja.
0: Ik wil hem toch een paar vragen stellen. Dat kan natuurlijk. Hè?
1: Dat kan.
0: Je kunt een mailtje sturen naar ons.
1: Ja, naar roy@rtwparkstad of.nl. Of naar henk@rtwparkstad.nl. Of via de app. Maar dan de app kun je dan beter de dag zelf doen, denk ik. Maar via de mail kan natuurlijk al op voorhand. Dan kunnen wij die vragen al voorbereiden.
0: Precies, en tijdens de uitzending kun je nog altijd appen.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Goed, wij gaan even verder. Dat was het voor jou?
1: Ik denk dat Mieke trouwens ook wel mee zal komen.
0: Ja, die zit er altijd bij natuurlijk.
1: De meest trouwe supporter.
0: Ja, absoluut.
1: En zijn ouders natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat het weer een gezellige boel gaat worden.
0: Dat wordt weer heel gezellig, ja. En mocht jij in de studio willen komen, hoor je even net verteld. Stuur even een berichtje of een mailtje naar ons. En dan komt dat helemaal dik voor elkaar. En wie weet zit jij binnenkort bij ons in de studio om te vertellen over jouw vereniging.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Parkstad.

0: Tijdens deze droevige, natte weersomstandigheden van de afgelopen dagen natuurlijk. Hè? Ja, we hebben een mooie zomer gehad, zei je nou al. Maar ja, het regenen is ook maar niks, vind ik.
1: Nou ja, de boeren zijn er blij mee, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Denk
1: misschien,
0: ook wel.
1: Misschien in de meer nu het zo lang duurt, maar ik denk dat de natuur wel zat te snakken naar een dropje water.
0: Ja, het was maar toch eventjes warm dan. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb nog wat nieuws over de Formule 1, want ik was net weer in Zwolle en ik zag hier staan de lijst met de winnaars van de Grand Prix in Azerbeidzjan. Nou, we beginnen dan bij 2021, Sergio Perez. Die was, had er gewonnen.
1: Ja.
0: 2022 Max Verstappen, onze eigen Max. 2023 Sergio Perez weer. 24 Oscar Piastri. En 2025 onze Max weer.
1: Ja. Ja, de ene keer dat Perez heeft gewonnen, is dat niet toen geweest toen Max een klapband kreeg?
0: Die crash, geloof ik,
1: ja,
0: dat,
1: kreeg hij die klapband. Ja. En toen dacht iedereen van, dan gaat Hamilton winnen. Want die mocht vooraan herstarten. En die verrende zich meteen in de eerste bocht. En Perez nam daar volgens mij de leiding.
0: Even over natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus het was toch nog een overwinning voor Red Bull.
0: Dat vond meneer Hamilton niet zo leuk. Nee. Goed, even kijken jongens. Hebben we nog wat?
1: We hebben Next Level Dance Studio. Hebben
0: daar ben
1: pas
0: jij geweest.
1: En die hadden ons toen uitgenodigd om naar hun studio te komen.
0: Ja.
1: En ik ben er inderdaad langs geweest. En
0: heb je meegedaan natuurlijk?
1: Ik heb niet meegedaan, nee. Daar hadden ze ook helemaal geen tijd voor. Want die waren heel druk aan het trainen en aan het oefenen voor dat optreden wat ze hadden met de film van de Blues Brothers. Die werd gedraaid in het Openluchttheater in Brunsum. En daar deden zij de opening en de pauzeshow deden ze. En daar waren ze heel druk mee aan het oefenen. Ja, en ik ben daarbij geweest. En het was wel weer een verschil tussen de training en uiteindelijk de uitvoering. Want het was ook kwam op mij zo over. Ik denk dat het voor hun heel normaal is. Maar het kwam heel erg chaotisch over. Hè? Van dansjes dit, dansjes dat. En dan schoof Devin de ene dame weer naar die positie en die positie. Ik denk van, oh, hoe komen ze hier ooit levend uit, hè? Uit deze danschoreografie. Maar uiteindelijk, toen ik het eindresultaat zag op de zondag. Het zag er allemaal heel strak uit en goede uitvoering.
0: Okay.
1: En een van de hoofdrolspelers was Jamo. Hè? Dus, de enige man in het gezelschap, zullen we zeggen. En, maar die had echt wel een hele mooie rol. En dat was echt de man van de avond.
0: Compliment van die jongen die daar tussen al die dames staat.
1: Ja, en hij is ook al iets ouder dan de gemiddelde leeftijd. Ja, dus, maar dat was niet af te zien. Okay. Hij straalde jeugd uit en dat was echt geweldig.
0: Okay.
1: En ze kregen het publiek ook mee. Dus wat dat betreft een prima show afgeleverd. Ja. Dus dat mogen ze er wel trots op zijn.
0: De afgelopen keer dat Devin hier in de studio was, vroeg hem van, hebben jullie nog leuke dingen in petto in de toekomst? Ja. Nou, dat was er één van natuurlijk.
1: Ja,
0: maar ik heb ook zo'n vermoeden dat ze binnenkort in een of andere show zit op tv. Met,
1: dat was nog allemaal geheim. Hè? We zijn er nog steeds niet achter wat dat is. Hè?
0: Ik heb gisteren gekeken naar Got Talent. Dat was er weer tweede aflevering was dat. Maar ik heb ze niet gezien, dus ik hou ze in de gaten. Dus,
1: maar hij komt volgens mij van tevoren komt hij nog een keer langs. Hè?
0: Ja.
1: Tenminste, dat heeft hij beloofd.
0: Ja.
1: Dus dan houden we hem eraan. Hè? Maar ik denk wel dat hij dan misschien puntje van de sluier gaat oplichten. Want hij mocht natuurlijk nog niks zeggen. Er was nog niks getekend.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Ja,
0: we wachten af natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dus houd het in de gaten.
1: Ja.
2: Okay. Parkstad. RTV Parkstad.

0: je hoort hem maar nog op de achtergrond, hoor je hem zingen. George Michael. Yeah. Nou. En George Michael die heeft een hele dikke vette hit gehad met Wham. En dat is een kerstnummer die vergeet je nooit meer, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Weet je nog hoe die heet?
1: Last Christmas.
0: Last Christmas, ja. Precies. Ja. Ja. Ieder jaar komt hij nog voorbij. Hè? Die clipjes allemaal. En dan zie je George Michael met zijn vrienden ergens een hut. Ja,
1: vooral met zijn vriendin.
0: Ja, vooral met zijn vriendin. Absoluut. Ja. We gaan het even hebben over appjes.
1: Ja, onze ergernis nummer 1 of zo.
0: Ja, ongeveer wel, ja.
1: Nou ja, kwamen we erop. En dat kwam eigenlijk allemaal vanwege deze camera.
0: Oké.
1: Het is een geweldig ding. Is dat ik ga geen merken noemen natuurlijk, maar het is een leuk cameraatje, maar het activeren van dit ding heeft me 2 weken gekost. Omdat dat ding geactiveerd moest worden via een app op de telefoon.
0: Ja,
1: daar
0: begon het mee.
1: Ja, daar begon het mee. Ik heb verschillende camera's in huis. Ja, ik zet het ding aan en ik doe het gewoon. Ja, ja. En eigenlijk verwacht je dat toch ook met een camera, ook al is dat misschien een aparte camera. Hè? Het is een vlogcamera of weet ik wat je er allemaal mee kunt.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, je verwacht gewoon dat je dat ding aan kunt zetten en dat hij het dan doet.
0: Ja, dat verwacht je
1: maar
0: natuurlijk.
1: Moet dan, om deze te gebruiken, moet je dus een app gaan installeren op je telefoon. En als je telefoon al wat ouder is, dan wordt dat meestal een probleem.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je hem eenmaal geïnstalleerd, die app. En dan knalt hij iedere 10 seconden knalt hij er al uit. Ja, dat is al ergernis nummer 1. Dus je gaat al kijken op de site van... ben ik de enige of zo? Nou, je ziet de een na de ander die precies hetzelfde probleem heeft. Ja. En dan komen er wel wat tips voorbij van je moet dit doen, je moet dat doen. Maar echt concrete dingen, ja... Alles wat daarop stond heb ik geprobeerd en dat werkt gewoon niet. Dus maar weer eens contact opgenomen met de leverancier. En die kwamen uiteindelijk met een heel lijstje aan om... doe dat, doe dat, doe dat. En iedere keer een stapje verder. Uiteindelijk, ik ben natuurlijk niet iedere avond mee bezig geweest... maar over alles opgeteld ben ik er 2 weken mee bezig geweest... om dat ding te activeren. Ja, eigenlijk belachelijk. Hè, waarom moet dat via een app? Waarom kun je niet gewoon alles voor geïnstalleerd dat ding aanzetten? En waarom doet hij dat niet meteen?
0: Ja, dus tegenwoordig is alles via de app natuurlijk. Hè?
1: Want daar hadden we dus ook over. Tegenwoordig je hele huis kun je bedienen met apps. Hè?
0: Ja, ik heb een televisie die gaat op de app. Ik heb een autoradio die gaat op de app. Een koptelefoon die gaat op de app.
1: Ja.
0: Een horloge gaat op de app. Tegenwoordig is alles op de app natuurlijk.
1: Ja, ja. Ook bij mij in huis. Verschillende lampen die bedien ik via de app. Hè? Want ik heb bij Ikea wat gekocht. Nou ja, die kun je dan bedienen met een app. Dan heb je nog mijn airco gaat via de app. Van alles. Diverse streamings.
0: Vind je dat een voordeel of vind je dat een nadeel?
1: Soms geeft het wel voordelen, maar soms zie ik door de bomen het bos niet meer. Want ik heb zoveel apps staan, ik heb ze moeten groeperen op functie. Want anders dan vind ik ze nooit meer terug. Dus ik heb allemaal groepjes gemaakt, hè, van streaming bijvoorbeeld. En er staat al mijn streamingsdiensten op. Ja. Ja, ik heb er meerdere, maar... anders dan vind ik ze nooit meer terug. Hè.
0: Nee,
1: dan moet je drie kwartier zitten scrollen om hem terug te vinden. Dus op die manier kan ik het nog een beetje ordenen. Maar ja, soms word je echt doodgegooid met onnodige apps. Hè. Want ga maar bijvoorbeeld parkeren of zo. Ja, heb je parkeren heb je nodig. Wil je goedkoop tanken, dan heb je een tank-app nodig. Ja, het wordt, af en toe wordt het echt te veel.
0: En je moet denken, wij worden ook een dagje ouder natuurlijk. We zijn niet meer van de jongste generatie. Hè, dus...
1: Ja, maar ik denk dat de jeugd er ook niet op staat te wachten.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar vind je het makkelijk om, als je een beetje door hebt, om een app te gebruiken? Of...
1: Ja, dat is wel het geluk. Hè. Meestal hebben ze 1 functie. Aan- of uitzetten van iets. Over het algemeen werken ze natuurlijk wel vrij eenvoudig. Ze werken, hoe noem je dat, intuïtief.
0: Ja,
1: dat je meestal wel door iets te proberen... of je ziet gewoon van, als ik dat doe, dan gebeurt er dat. Ja, ze werken over het algemeen wel makkelijk natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Als je zo'n app gaat gebruiken voor bijvoorbeeld de lichten in te stellen... ja, dan wordt het al wat complexer natuurlijk.
0: Ja,
1: dan willen ze scènes hebben van wanneer moet het aanspringen als je het allemaal geautomatiseerd wil hebben. Dus dan begint het alweer wat complexer te worden. Maar ook dat is nog allemaal te doen. Maar gewoon het feit dat je een camera moet gaan activeren via een app. En dan ook nog dat die app er de hele tijd uitknalt en geen verbinding wil maken met je camera. En ik weet niet wat allemaal. Ja, het heeft me gewoon heel veel ergernis
0: opgeleverd. Ja, maar ik denk dat het de onwetendheid is. Zo, weet je weet niet hoe dat ding werkt, maar als het op een gegeven moment dat je een beetje door hebt, dan lijkt het wel een stuk prettiger om met zo'n camera om te gaan.
1: Ja, maar eigenlijk heb ik mijn telefoon helemaal niet meer nodig, nu ik dat ding heb.
0: Nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Hij is alleen maar voor te activeren. Ja, je kunt ermee gaan editen. Hè? Je kunt video's gaan bewerken en weet ik wel allemaal. Maar dat ga je niet op je telefoon doen.
0: Nee.
1: Dat doe je op je laptop.
0: Normaal doe je dat op een laptop, ja. Of PC.
1: En daar kan hij ook een hele goede verbinding mee maken. Hè? Ik kan hem via de USB kan ik hem gewoon aansluiten. En dan kun je alle filmpjes wat je hebt gemaakt kun je gaan downloaden. En dan kun je hem netjes gaan editen. En ja. Het editprogramma ziet er ook nog degelijk uit. Dus ik denk, ja, ik ga dat niet op een camera doen.
0: Dus jij loopt de komende weken rond in Brunsum met een cameraatje?
1: Met een cameraatje, ja. Ga ik van alles uitproberen. ja, ik moet hem echt leren, want er zitten zoveel mogelijkheden op.
0: Ja.
1: Dat ik denk van, ja, dit ga je niet in één avondje eventjes...
0: Dat vind ik wel jammer, want je zegt het net zelf, er zitten zoveel mogelijkheden op. En als je maar 2 of 3 van die dingen weet te bedienen, ja, dat is zonde van zo'n dure camera.
1: Dat is zonde, natuurlijk. Ja. Dan kun je beter een goedkopere kopen, ja. Maar... Kijk, mijn zoon is zelf ook in de visuele communicatie bezig. Hè? Ja. Dus die zal er ook gebruik van gaan maken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn dochter er ook gebruik van gaat maken. Want die is heel goed met fotografie. Daar heeft ze echt talent voor. Dus ik denk dat zij daar ook wel gebruik van gaat maken. Dus hij zal wel gebruik gaan worden. En het is niet dat ik dat ding alleen voor mezelf gekocht heb. Maar mijn kinderen mogen daar rustig mee gaan experimenteren. En, en mooie producten
0: opleveren. Je kunt misschien een cursus volgen bij de kinderen, weet je.
1: Ja, ik denk dat die het sneller door hebben dan ik. Ja.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Hey, wij gaan er vandoor.
1: Ja.
0: We hebben nog 4,5 minuten. We hebben nog net tijd voor 1 nummer nog.
1: Ja.
0: Het was weer gezellig vandaag met jou, Roy. Ik bedoel, komende week zijn we er weer. En ik kan er niet genoeg zeggen. Wil je een keer in de studio komen om te vertellen over jouw vereniging? Laat gewoon even weten. Stuur een mailtje naar...
1: roy@rtwparkstad.nl of naar henk@rtwparkstad.nl.
0: Ja, mooi gezegd, jongen. En dat is tijdens de uitzending. Hè? Niet na de uitzending, maar tijdens de uitzending. Of je kunt natuurlijk dit... Ja, oké. Goed, wij gaan ervoor door. Maak er een leuke avond van. Geniet van elkaar. En wij zijn er weer komende week zondag. En hopelijk hebben we dan wat gasten in de studio. En ja, een leuk programma ervan maken.
1: Ja.
0: En wat je ook doet, doe het alsjeblieft heel voorzichtig. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
9: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen-verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
11: Kom binnen.
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
7: erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: aan de Schelfsberg in Heerlen.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houd al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

0: Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockband.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
9: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.